0: Voor ik het is best. Vet heel goed, David Senna. Copy.
1: 335. Can you please search unit squad 1341?
2: 10-4.